In de hoofd dan zie ik dingen dat een ander niet ziet. Ze vielen plakken erbij, omdat ze weten hoe ze vanaf ze hangen bij de zwangere regie. Kom van een andere wijk, maar we zijn nu in de buurt. Hier gaan we dansen op de bass en de beat. Want iedereen is hier vrij, dus schudt je dubbele Q. En die vervolg ik met de LGBT. Hallucinant, we steken alles in brand. Stoelen mond is dat direct op de vloer. Met aan de rollende band, we hadden alles gestaan. Wat hier in Beeks, ja we hebben de groef. Hier is het iets te riskant, van zat zoveel tot de rand. We doen die dingen dat een ander niet doet. Koken die shit te pikant, kom met je kop uit het zand. Of heb je schrik voor een of andere voer.